0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be.
2: De juiste tijd.
0: Goeienacht.

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be.
2: Juiste tijd.
0: Goeienacht.
3: Jouw Gouden Radio.

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be. De juiste tijd. Goeienacht.

0: juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemorgen. Het is 6 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: Spanje geeft toelating om het Nederlandse cruiseschip Hondius te laten aanmeren op de Canarische eilanden. Dat zou over 3 dagen gebeuren. Momenteel ligt het schip nog altijd geblokkeerd bij Kaapverdië. Door de uitbraak van het Hantavirus gelden aan boord strenge maatregelen. De evacuatie van de 3 zieke passagiers is uitgesteld tot vermoedelijk woensdagmiddag. Bedoeling is hen naar Nederland te brengen. Intussen is bekend dat het gaat om 2 bemanningsleden en de partner van één van de 3 overleden passagiers. In Rio Branco, in het noorden van Brazilië, heeft een leerling van 13 2 personeelsleden op zijn middelbare school doodgeschoten. Er vielen ook nog 2 gewonden, 1 medeleerling en 1 leerkracht. De jongen en zijn vader, de eigenaar van het vuurwapen, zijn gearresteerd door de politie. De jongste jaren zijn er steeds vaker geweldincidenten op scholen in Brazilië. Arsenal is de eerste finalist voor de Champions League. In eigen huis won het met de typische 1-0 Arsenal-score van Atletico Madrid, met een glansrol voor Leandro Trossard. En die 1-0 volstond na de 1-1 in de heenmatch. Saka maakte het enige doelpunt op slag van rust. Daarna waren er 2 omstreden penaltyfases waarbij Arsenal telkens ontsnapte. Voor de Londense club is het de eerste Champions League finale sinds 2006. En net als vorig jaar zit Belgian cat Julie Van Loo net voor de start van het WNBA-seizoen zonder club. De LA Sparks hebben haar contract ontbonden. Een andere club kan Van Loo nu binnen de 48 uur opvissen aan dezelfde contractvoorwaarden, anders moet ze hopen op een last-minute plekje elders. Enkele andere cats in de competitie hebben evenmin al zekerheid over een nieuw contract. Het seizoen in de Women's NBA begint vrijdag. Na een nacht met veel neerslag begint de dag met nog meer regen, later droger vanaf het westen en tot 13 graden. Vanaf morgen stilaan weer wat zachter, zaterdag halen we al opnieuw 22 graden.
7: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Soest. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.

0: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
1: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 0472 62 0305. Of kijk op ivanpelt.be.
2: Nu bij Immo Ivan Pelt, Residentie De Linde in Zoersel. Dat is een project van 12 toekomstklare woningappartementen. Van 1 tot en met 3 slaapkamers. Residentie De Linde is gebouwd door een bouwheer met meerdere referenties in de regio.
3: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
4: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
5: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

Spanje geeft toelating om het Nederlandse cruiseschip Hondius te laten aanmeren op de Canarische eilanden. Dat zou over 3 dagen gebeuren. Momenteel ligt het schip nog altijd geblokkeerd bij Kaapverdië. Door de uitbraak van het Hantavirus gelden aan boord strenge maatregelen. De evacuatie van de 3 zieke passagiers is uitgesteld tot vermoedelijk woensdagmiddag. Bedoeling is hen naar Nederland te brengen. Intussen is bekend dat het gaat om 2 bemanningsleden en de partner van 1 van de 3 overleden passagiers. In Rio Branco in het noorden van Brazilië heeft een leerling van 13 2 personeelsleden op zijn middelbare school doodgeschoten. Er vielen ook nog 2 gewonden, 1 medeleerling en 1 leerkracht. De jongen en zijn vader, de eigenaar van het vuurwapen, zijn gearresteerd door de politie. De jongste jaren zijn er steeds vaker geweldincidenten op scholen in Brazilië. Arsenal is de eerste finalist voor de Champions League. In eigen huis won het met de typische 1-0 Arsenal-score van Atletico Madrid, met een glansrol voor Leandro Trossard. En die 1-0 volstond na de 1-1 in de heenmatch. Saka maakte het enige doelpunt op slag van rust. Daarna waren er 2 omstreden penaltyfases waarbij Arsenal telkens ontsnapte. Voor de Londense club is het de eerste Champions League finale sinds 2006. En net als vorig jaar zit Belgian cat Julie Van Lo net voor de start van het WNBA-seizoen zonder club. De LA Sparks hebben haar contract ontbonden. Een andere club kan Van Lo nu binnen de 48 uur opvissen aan dezelfde contractvoorwaarden, anders moet ze hopen op een last-minute plekje elders. Enkele andere cats in de competitie hebben evenmin al zekerheid over een nieuw contract. Het seizoen in de Women's NBA begint vrijdag. Na een nacht met veel neerslag begint de dag met nog meer regen, later droger vanaf het westen en tot 13 graden. Vanaf morgen stilaan weer wat zachter, zaterdag halen we al opnieuw 22 graden.

0: Hallo, met de rioolkrak.
1: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
0: Een geurtje?
1: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
0: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
1: Oei. Ja, dat is spijtig.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
3: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
4: Oh, amai, mijn voeten.
5: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdag. Donderdag en zondag.
6: Zit jij soms ook zo weg te dromen op je terras over een zonnige vakantie? Kom dan maar eens beter langs bij Pieter Mediterranean Tree Corner. Zo heb je de gezelligheid van de zomer altijd vlakbij. In je eigen tuin of op je eigen terras. Olijf, palm of citrusbomen voor elk budget. Pieter Mediterranean Tree Corner. Kijk snel op pmtc.arnoudspieter.be en maak een afspraak 0473 91 51 29, Hoekstraat 36, Brecht.
7: Vanaf nu elke zaterdag geopend.
8: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.

0: Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemorgen.
4: Radio.
1: Het is 7 uur.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
6: Nieuws en weer.
7: Spanje geeft toelating om het Nederlandse cruiseschip Hondius te laten aanmeren op de Canarische eilanden. Dat zou over 3 dagen gebeuren. Momenteel ligt het schip nog altijd geblokkeerd bij Kaapverdië. Door de uitbraak van het Hantavirus gelden aan boord strenge maatregelen. De evacuatie van de 3 zieke passagiers is uitgesteld tot vermoedelijk woensdagmiddag. Bedoeling is hen naar Nederland te brengen. Intussen is bekend dat het gaat om 2 bemanningsleden en de partner van één van de 3 overleden passagiers. In Rio Branco, in het noorden van Brazilië, heeft een leerling van 13 2 personeelsleden op zijn middelbare school doodgeschoten. Er vielen ook nog 2 gewonden, 1 medeleerling en 1 leerkracht. De jongen en zijn vader, de eigenaar van het vuurwapen, zijn gearresteerd door de politie. De jongste jaren zijn er steeds vaker geweldincidenten op scholen in Brazilië. Arsenal is de eerste finalist voor de Champions League. In eigen huis won het met de typische 1-0 Arsenal-score van Atletico Madrid, met een glansrol voor Leandro Trossard. En die 1-0 volstond na de 1-1 in de heenmatch. Saka maakte het enige doelpunt op slag van rust. Daarna waren er 2 omstreden penaltyfases waarbij Arsenal telkens ontsnapte. Voor de Londense club is het de eerste Champions League finale sinds 2006. En net als vorig jaar zit Belgian cat Julie Van Lo net voor de start van het WNBA-seizoen zonder club. De LA Sparks hebben haar contract ontbonden. Een andere club kan Van Lo nu binnen de 48 uur opvissen aan dezelfde contractvoorwaarden, anders moet ze hopen op een last-minute plekje elders. Enkele andere cats in de competitie hebben evenmin al zekerheid over een nieuw contract. Het seizoen in de Women's NBA begint vrijdag. Na een nacht met veel neerslag begint de dag met nog meer regen, later droger vanaf het westen en tot 13 graden. Vanaf morgen stilaan weer wat zachter, zaterdag halen we al opnieuw 22 graden.
5: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
4: Oh,
2: dit is Radio Zoo Gold.
8: Hey.

is het mogelijk dat jouw felle ogen, jouw trotse ogen, zo in kassen verdwijnen? Bright Eyes, hier gezongen door Art Garfunkel, geschreven door Mike Batt. Dat is de man van The Lady of the Down, bijvoorbeeld. Goedemorgen.

0: eerste Paschka gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paschka is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paschka Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
1: Proef ook al onze andere Paschka smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
2: Paschka, voor groot en klein.
3: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormans Straat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
5: Bij je thuis of onderweg, of waar je ook maar bent.
6: Radio Zoo Gold.

Goedemorgen, goed voor hart en bloedvaten in dat geval natuurlijk. Let's Toast Again van Chewy Checker. We zaten in 1961. Daarvoor Bend Me, Shape Me, Oh, You Want Me van The American Breed. Hier is Radio Zo Gold. Goedemorgen. Hier is Diederik in de morgen een beetje wakker worden. Niels Sedaka nu met Alice in Wonderland.

Spanje geeft toelating om het Nederlandse cruiseschip Hondius te laten aanmeren op de Canarische eilanden. Dat zou over 3 dagen gebeuren. Momenteel ligt het schip nog altijd geblokkeerd bij Kaapverdië. Door de uitbraak van het Hantavirus gelden aan boord strenge maatregelen. De evacuatie van de 3 zieke passagiers is uitgesteld tot vermoedelijk woensdagmiddag. Bedoeling is hen naar Nederland te brengen. Intussen is bekend dat het gaat om 2 bemanningsleden en de partner van 1 van de 3 overleden passagiers. In Rio Branco, in het noorden van Brazilië, heeft een leerling van 13 2 personeelsleden op zijn middelbare school doodgeschoten. Er vielen ook nog 2 gewonden, 1 medeleerling en 1 leerkracht. De jongen en zijn vader, de eigenaar van het vuurwapen, zijn gearresteerd door de politie. De jongste jaren zijn er steeds vaker geweldincidenten op scholen in Brazilië. Arsenal is de eerste finalist voor de Champions League. In eigen huis won het met de typische 1-0 Arsenal-score van Atletico Madrid, met een glansrol voor Leandro Trossard. En die 1-0 volstond na de 1-1 in de heenmatch. Saka maakte het enige doelpunt op slag van rust. Daarna waren er 2 omstreden penaltyfases waarbij Arsenal telkens ontsnapte. Voor de Londense club is het de eerste Champions League-finale sinds 2006. En net als vorig jaar zit Belgian cat Julie Van Loo net voor de start van het WNBA-seizoen zonder club. De LA Sparks hebben haar contract ontbonden. Een andere club kan Van Loo nu binnen de 48 uur opvissen aan dezelfde contractvoorwaarden, anders moet ze hopen op een last-minute plekje elders. Enkele andere cats in de competitie hebben evenmin al zekerheid over een nieuw contract. Het seizoen in de Women's NBA begint vrijdag. Na een nacht met veel neerslag begint de dag met nog meer regen, later droger vanaf het westen en tot 13 graden. Vanaf morgen stilaan weer wat zachter, zaterdag halen we al opnieuw 22 graden.

Ja, ik moet eerlijk zijn, we hadden wel 3 zomers lang, maar eigenlijk was dat maar 1,5 zomer. Het heeft ook heel veel geregend in die zomers, dus... Enfin, het is Connie van den Bos op Radio Zoogold. Goedemorgen. Wij draaien hier oldies en meer. Ik probeer langzaam zeker een beetje wakker te worden. Het is de Break the Week-uitzending vandaag van woensdag 6 mei. Met Waterloo Sunset, The Kings. 30.

aan de takken van de bomen. Hou je vast aan de takken van de mast. Reddingsopkomst. Hang on Sloopy van de McCoys op Radio Zoekold natuurlijk. Goedemorgen hier, Diederik in de morgen met Kloklo en Le Claudette. Doe dat niet, hè.

0: Stickerkoning, de specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Top aangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
3: Oh, amai, mijn voeten.
4: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten. En voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct comfortschoenen en sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen donderdag en zondag.
5: Zit jij soms ook zo weg te dromen op je terras over een zonnige vakantie? Kom dan maar eens beter langs bij Pieter Mediterranean Tree Corner. Zo heb je de gezelligheid van de zomer altijd vlakbij. In je eigen tuin of op je eigen terras. Olijf, palm of citrusbomen voor elk budget. Pieter Mediterranean Tree Corner. Kijk snel op pmtc.arnoudspieter.be en maak een afspraak 0473 91 51 29 Hoekstraat 36 Brecht.
6: Vanaf nu elke zaterdag geopend.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stick.

0: Goedemorgen. I feel fine. De Beatles hier op de radio bij Radio Zoo, Gold Oldies en meer. Goedemorgen hier bij Diederik in de Morgen. Ja, ik ben eventjes aan het kijken voor klein geld in mijn zak, maar voorlopig kan ik niks vinden. Dus misschien dat u dat wel wil doen voor mij.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Oh, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

0: juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemorgen.
4: De radio.
1: Het is 8 uur.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
6: Nieuws en weer.
7: Spanje geeft toelating om het Nederlandse cruiseschip Hondius te laten aanmeren op de Canarische eilanden. Dat zou over 3 dagen gebeuren. Momenteel ligt het schip nog altijd geblokkeerd bij Kaapverdië. Door de uitbraak van het Hanta-virus gelden aan boord strenge maatregelen. De evacuatie van de 3 zieke passagiers is uitgesteld tot vermoedelijk woensdagmiddag. Bedoeling is hen naar Nederland te brengen. Intussen is bekend dat het gaat om 2 bemanningsleden en de partner van één van de 3 overleden passagiers. In Rio Branco, in het noorden van Brazilië, heeft een leerling van 13 2 personeelsleden op zijn middelbare school doodgeschoten. Er vielen ook nog 2 gewonden, 1 medeleerling en 1 leerkracht. De jongen en zijn vader, de eigenaar van het vuurwapen, zijn gearresteerd door de politie. De jongste jaren zijn er steeds vaker geweldincidenten op scholen in Brazilië. Arsenal is de eerste finalist voor de Champions League. In eigen huis won het met de typische 1-0 Arsenal-score van Atletico Madrid, met een glansrol voor Leandro Trossard. En die 1-0 volstond na de 1-1 in de heenmatch. Saka maakte het enige doelpunt op slag van rust. Daarna waren er 2 omstreden penaltyfases waarbij Arsenal telkens ontsnapte. Voor de Londense club is het de eerste Champions League-finale sinds 2006. En net als vorig jaar zit Belgian cat Julie Van Lo net voor de start van het WNBA-seizoen zonder club. De LA Sparks hebben haar contract ontbonden. Een andere club kan Van Lo nu binnen de 48 uur opvissen aan dezelfde contractvoorwaarden, anders moet ze hopen op een last-minute plekje elders. Enkele andere cats in de competitie hebben evenmin al zekerheid over een nieuw contract. Het seizoen in de Women's NBA begint vrijdag. Na een nacht met veel neerslag begint de dag met nog meer regen, later droger vanaf het westen en tot 13 graden. Vanaf morgen stilaan weer wat zachter, zaterdag halen we al opnieuw 22 graden.
5: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
2: Dit is Radio Zoekel.

Jackie Wilson, geschreven door Barry Gordy, de aanvoerder, de stichtende leider van uiteraard het Motown-label. Goedemorgen. Dit is Radio Zoo Gold, Jonathan King nu en Hooked on a Feeling. I can't

Sound & King natuurlijk. Radio Zoo Gold, Oldies en meer. Brrr, bij ons koud op de Mostheuvel, 8 graden. En het wordt vandaag ook niet warmer dan een graad of 13, 14 en regen. Oh.

Goedemorgen, hoe gaat dat zo met u? Dat gaat nog wel uitstekend, dankjewel. No particular place to go. Ik was eventjes aan het zoeken van Chuck Berry natuurlijk. En goedemorgen. Oula, oula, oula, oula, oula. Ken je dat, oula, oop? Oh, oh, oh, oh. Oplet voor mijn heupen. 210. Jawel, de hula hoop song van Teresa Brewer.

0: voorzichtig hoor voor mijn facetartrose in dat geval. Een aantal toeristen staat in het museum voor prehistorie te kijken naar het skelet van een dinosaurus. En een van die toeristen vraagt aan de gids, ja, zou u mij misschien kunnen vertellen, meneer, hoe oud deze botten zijn? Ja, zeker, zegt de gids. Ze zijn 3 miljoen jaar oud. 5 maanden en 2 dagen. Dat is wel heel nauwkeurig, zegt de toerist. En hoe weet u dat zo goed? En de gids antwoordt, ja kijk, de botten waren precies 3 miljoen jaar oud toen ik hier begon te werken. En dat is inmiddels 5 maanden en 2 dagen geleden.
1: Radio Zoo Gold.
2: Radio Zoo Gold.
1: Oldies en meer.

0: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
1: Hé, hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parkie.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schat ik.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.

0: fix it met Sidefix.
1: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walk.

Look Back, zo moet dat, hè. Van Peter Tosh en van Mick Jagger. Hier op Radio Zoekold, Oldies en meer natuurlijk. En Ben helemaal vast op achter elkaar. Don't sleep in the subway.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
2: Oh, amai, mijn voeten.
3: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfortschoenen. Ook voor kroomvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdag. Donderdag en zondag. Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachinekliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Radio Zoo Gold, oldies en meer.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
0: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
0: Goedemorgen.
4: Radio.
0: Het is 9 uur.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
6: Nieuws en weer.
7: Amerikaans president Trump pauzeert tijdelijk zijn Project Freedom, dat meldt persbureau Reuters. Daarmee stoppen de VS voorlopig met het begeleiden van schepen door de Straat van Hormuz. Trump hoopt zo druk te zetten om de vredesgesprekken met Iran weer op gang te krijgen. Iran heeft de zeestraat eind februari afgesloten voor de scheepvaart als reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Maar die is een belangrijke doorvaarroute voor olie en gas. Een gevangenentransport is fout gelopen in de gevangenis van Doornik. Twee agenten konden het transport niet uitvoeren, omdat de cipiers in de gevangenis niet geloofden dat het echte agenten waren. De agenten zijn van Tsjetsjeense en Somalische afkomst. De cipiers dachten dat ze een ontsnappingspoging uitvoerden, ook nadat de agenten hun politiebadge hadden getoond. De cipiers dienden een klacht in voor poging tot ontsnapping. De advocaat van de agenten spreekt van racisme en wil een tegenklacht indienen. De schok is groot in China na de dodelijke explosie in een vuurwerkfabriek. Daarbij kwamen zeker 26 mensen om het leven en 61 mensen raakten gewond. In de stad Liwang, waar het gebeurde, staan zeker 400 vuurwerkfabrieken. De kracht van de ontploffing blies ramen en deuren uit huizen in de buurt. Er komt nog steeds rook uit de ontplofte vuurwerkfabriek. De honderden vuurwerkfabrieken in de regio worden geïnspecteerd op veiligheidsregels en blijven voorlopig dicht. President Xi Jinping vraagt een grondig onderzoek naar de oorzaak van de explosie. In het voetbal heeft Arsenal zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Londense ploeg won in eigen stadion met 1-0 van Atletico Madrid, na het 1-1 gelijkspel in de heenmatch. Bukayo Saka maakte het enige doelpunt en bezorgt Arsenal zo zijn eerste finale plaats sinds 2006. Vanavond volgt de tweede halve finale tussen Bayern München en Paris Saint-Germain. De Franse ploeg begint met een voordeel, want PSG won de spectaculaire heenwedstrijd met 5-4. Het is een bewolkte dag met regen, behalve in het westen. Tegen de avond wat opklaringen. Het wordt niet warmer dan 15 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wolken en opnieuw geregeld een bui bij maximaal 14 graden.
8: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Tweekaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.

Double Back is Black, I want my baby back. Maar dan de originele Spaanse uitvoering natuurlijk. Oh, doet pijn. Goedemorgen, hier Radio Zoo Gold Oldies en weer de Beatles, Little Richard, Elvis Presley komt voorbij, de Everly Brothers, Michel Fugain, El Big Bazaar en The Crest.

Radio of 89 hier bij ons in de studio. Enfin, buiten de studio gelukkig, maar op de Mosleuvel hier. Dit is Radio Zo Gold, Oldies en meer. Het wordt 14 graden vandaag. Het is koud weer. Het voelt aan als een graad of 7, 8. Dat is heel erg koud weer. En bovendien is er ook de hele dag kans op regen.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
3: Weet je wat jij nodig hebt?
2: Een persoonlijke assistent?
3: Nee, een pauze. Een echte pauze bij privé-sauna de Clou.
2: Oh, wauw! Dit is hemels! Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
3: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning, zonder stress van koffers pakken.
2: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
3: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
2: Ik voel de stress al verdwijnen.
3: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
2: Dag stress. Tijd om los te laten.
3: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellig interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
4: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Ja, daar heb ik ook gewoond. Living Next Door to Alice, maar daar heb ik nooit wat mee gedaan in dat geval. Living Next Door to Alice was een gigantische hit in de 70s voor Smokey. Hier, Radio Zoogold, Oldies en meer.

0: We zijn er.
1: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
2: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
2: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
2: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
2: Ja, voor ons geld in te steken. En hier verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren op lange termijn.
1: Oei.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
5: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven. En kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorstel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
6: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
7: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
8: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.

0: Radio Zoo, Golf hier.
1: Iedereen kent morgen een goedemorgen. I'm so sorry, zo zijn van de Hollies, 1969, Chuck Berry en Maybelline, The Cousins, The Four Seasons, The Buckinghams en Rita de Neve en de allereerste keer, weet jij nog, wanneer je allereerste keer was? Dat is heel lang geleden.

de left bank, zoiets als de linkeroever in dat geval. Een linkeroever. Radio Zoogel, oldies en meer, jongens en meisjes, dames en heren. Dit was Dietrich in de Morgen. Morgen donderdag, 7 mei, volgende uitzending tussen 7 en 10. Ik ga mijn uitzendkantoortje sluiten en ik doe het morgen vroeg weer open. Straks hier bij Brenda op de koffie tussen 11 en 2 maken nog een

0: mooiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemorgen. Het is 10 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: Amerikaans president Trump pauzeert tijdelijk zijn Project Freedom, dat meldt persbureau Reuters. Daarmee stoppen de VS voorlopig met het begeleiden van schepen door de Straat van Hormuz. Trump hoopt zo druk te zetten om de vredesgesprekken met Iran weer op gang te krijgen. Iran heeft de zeestraat eind februari afgesloten voor de scheepvaart als reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Maar die is een belangrijke doorvaarroute voor olie en gas. Een gevangenentransport is fout gelopen in de gevangenis van Doornik. Twee agenten konden het transport niet uitvoeren, omdat de cipiers in de gevangenis niet geloofden dat het echte agenten waren. De agenten zijn van Tsjetsjeense en Somalische afkomst. De cipiers dachten dat ze een ontsnappingspoging uitvoerden, ook nadat de agenten hun politiebadge hadden getoond. De cipiers dienden een klacht in voor poging tot ontsnapping. De advocaat van de agenten spreekt van racisme en wil een tegenklacht indienen. De schok is groot in China na de dodelijke explosie in een vuurwerkfabriek. Daarbij kwamen zeker 26 mensen om het leven en 61 mensen raakten gewond. In de stad Liwang, waar het gebeurde, staan zeker 400 vuurwerkfabrieken. De kracht van de ontploffing blies ramen en deuren uit huizen in de buurt. Er komt nog steeds rook uit de ontplofte vuurwerkfabriek. De honderden vuurwerkfabrieken in de regio worden geïnspecteerd op veiligheidsregels en blijven voorlopig dicht. President Xi Jinping vraagt een grondig onderzoek naar de oorzaak van de explosie. In het voetbal heeft Arsenal zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Londense ploeg won in eigen stadion met 1-0 van Atletico Madrid, na het 1-1 gelijkspel in de heenmatch. Bukayo Saka maakte het enige doelpunt en bezorgt Arsenal zo zijn eerste finale plaats sinds 2006. Vanavond volgt de tweede halve finale tussen Bayern München en Paris Saint-Germain. De Franse ploeg begint met een voordeel, want PSG won de spectaculaire heenwedstrijd met 5-4. Het is een bewolkte dag met regen, behalve in het westen. Tegen de avond wat opklaringen. Het wordt niet warmer dan 15 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wolken en opnieuw geregeld een bui bij maximaal 14 graden.
7: Radio Zoo, the most oldies.
8: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. Go ahead. I want to get into it, man, you know.
9: Go ahead.
8: Like a sex machine, man.
9: Yeah.
8: Moving, doing it, you know.
9: Yeah.
8: Can I count it off?
9: Go ahead.
8: One, two, three.

0: geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
1: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
2: Paska, voor groot en klein.
1: Hey, kijk eens hier.
3: Wow, een catalogus van Ibarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
3: Yep, al 47 jaar, schat ik.
1: Wat zeg je?
3: Nee, nikske. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en

0: vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website. www.oris-wuits-tuin.be.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Soersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Soersel. Dat is de baan tussen Soersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
3: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
4: Dit is Radio Zoo Gold.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is Donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
2: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
3: Oh, amai mijn voeten.
4: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort schoenen. Ook voor kroonvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirix, comfortschoenen en sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem.
5: Sluitingsdagen, donderdag en zondag.

0: juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemorgen. Het is 11 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
2: Radio Zoekhoofd.

En zeer goedemorgen op deze woensdag. Dankjewel, Diederik. Ja, jij maakte ons goed wakker. Hè. Wonderful World, dat gaan wij er vandaag zeker van maken. En dan is Sinatra. Dit staat klaar met Sugar Town. I got

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
1: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
0: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dong.be.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
4: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476-34-30-48 of creatine.be. Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.
1: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
5: Dit is Radio Zoo Gold.

Ja, het was zo, hè. Niels de Dakke vond het moeilijk. Waking up is hard to do, hè. Jij kreeg van mij Bill Withers, David Bowie, Jude Dolan en deze. Annemarie David, een nummer uit 1973. Een zeer goede morgen.

0: kerkje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Hallo, met Riel Krak.
2: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
1: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
2: Ja, dat zegt de geest ook.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
0: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat is een knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.

klassieker, deze Mamma Mia van ABBA, waar nu ook een musical in Antwerpen van gespeeld wordt. De Honeybees met hun Wonderful Night kreeg je, de Supremes en de Pop Tops. Eigenlijk alle beste oldies hier bij Radio Zoo Gold. Wayne Newton, die mocht niet ontbreken.

0: altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemiddag. Het is 12 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: Het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus uitbrak mag dan toch niet aanmeren op de Canarische eilanden. De Spaanse regering had daar gisteravond mee ingestemd, maar de regionale leider van de Canarische eilanden fluit die beslissing terug. Volgens hem is het risico voor de volksgezondheid nog te onduidelijk. De man eist een spoedbijeenkomst met de Spaanse premier Sanchez. Het virus kostte al aan 3 mensen het leven. Het grondwaterpeil in Vlaanderen blijft zakken. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. April was droger dan normaal en maart ook. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen en in de Kempen is er dringend regen nodig. Omdat de droogste periode nog moet komen, vraagt de Vlaamse Milieumaatschappij om zuinig te zijn met kraan, grond en regenwater. In de eerste dagen van mei viel wel al 3 keer zoveel neerslag als in heel april. Door de staking bij Bpost zal het bedrijf zo'n 15 miljoen euro schade lijden. Dat blijkt uit een voorlopige raming. Personeel legde 5 weken geleden het werk neer uit protest tegen een nieuw uurrooster. Daardoor zien de werknemers hun shift 2 uur opschuiven. De acties waren vooral voelbaar in Brussel en Wallonië. Intussen zijn de gemoederen wat bedaard, maar er is nog altijd geen akkoord. Bonden, directie en bemiddelaars zitten vandaag opnieuw rond de tafel. Diesel wordt morgen opnieuw een beetje goedkoper. Per liter gaat er bijna 1,5 cent af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op €2,23 per liter. Gisteren steeg de benzineprijs naar het hoogste niveau in 4 jaar. De VN Mensenrechtenraad beoordeelt vandaag of ons land de mensenrechten genoeg respecteert. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot woont de zitting bij. Wellicht zal België slechte punten krijgen voor zijn asielbeleid, omdat heel wat mannen op straat belanden door een tekort aan opvangplaatsen. Daarnaast zal de raad wellicht ook kritiek geven op de overvolle gevangenissen, waardoor meer dan 700 gedetineerden op de grond moeten slapen. Het is bewolkt en regenachtig. De temperatuur ligt in de buurt van 13 graden. Morgen krijgen we droger en zonniger weer. We halen dan een graad of 15.
7: It's time for more music.
2: Radio's, go.

Little Peggy March, die volgde haar man natuurlijk. Hè. 1963 was dat nummer. Goedemiddag, 12 uur, dat wil zeggen lunchtijd voor de meeste mensen. Smakelijk eten, dit is

0: Wil je zelf op Radio Zoogold een verzoekplaat aanvragen? Surf dan naar onze website zoogold.be en klik door naar verzoekjes. Daar kan je in onze goudmijn je favoriete oldie uitzoeken voor de Zoobox. Die wordt van maandag tot en met donderdagavond uitgezonden van 6 tot 8. En als je dat wil, kan je zelf je eigen boodschap bij je verzoekje inspreken. Kijk dus op zoogold.be. Klik door naar verzoekjes en selecteer zelf je plaatje voor onze Zoobox. Van maandag tot en met donderdagavond tussen 6 en 8.
1: Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel.

0: think it's so lonely, baby. Well, it's so lonely. It'll be so lonely, they could die.
1: Jij herkent de Heartbreak Hotel van Elvis Presley, de King of Rock'n'Roll. Goedemiddag op deze woensdagmiddag. Ja, dan mag het wat rustiger aangaan. Hè. Hier is CCR. Ja.

Het moet kunnen. Even een slow tijdens de middagpauze. Percy Sledge met When a Man Loves a Woman. Het blijft een mooie plaat. Ja, voilà. We gaan het volle borst meezingen. Doe maar mee.

0: Ah, zie hier, we zijn er.
1: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
1: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
4: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
5: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
6: Weet je wat jij nodig hebt?
5: Een persoonlijke assistent?
6: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
5: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
6: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning, zonder stress van koffers pakken.
5: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
6: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
5: Ik voel de stress al verdwijnen.
6: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
5: Dag stress, tijd om los te laten.
7: Zit jij soms ook zo weg te dromen op je terras over een zonnige vakantie? Kom dan maar eens beter langs bij Pieter Mediterranean Tree Corner. Zo heb je de gezelligheid van de zomer altijd vlakbij. In je eigen tuin of op je eigen terras. Olijf, palm of citrusbomen voor elk budget. Pieter Mediterranean Tree Corner. Kijk snel op pmtc.arnoudspieter.be en maak een afspraak 0473 91 51 29 Hoekstraat 36 Brecht.
8: Vanaf nu elke zaterdag geopend.
6: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.

Je kreeg Lindsay de Bol uit 1972 met Sugar Me op deze woensdagmiddag. Smakelijk eten en wij gaan boemen met Bart van den Bossen.

zongen mee met ILO en Don't Bring Me Down op deze woensdagmiddag. Maar tot 2 uur zit jij bij mij op de koffie. En Richard Chamberlain is er.

San Francisco. Even weg te dromen. Dat noemen ze dagdromen in de middagpauze. Van Scott McKenzie was dat nummer, hè, uit 1967. Woensdag, ik breek jou weer.

0: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen. Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 0472 62 0305. Of kijk op ivanpelt.be.
1: Nu bij Immo Yves van Pelt. Residentie De Linde in Zoersel. Dat is een project van 12 toekomstklare woningappartementen. Van 1 tot en met 3 slaapkamers. Residentie De Linde is gebouwd door een bouwheer met meerdere referenties in de regio.
2: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
3: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.

Ja, ja, ja. Jean-Paul Jong wist het goed, hè. Love is in the air. En dat voel ik ook als ik hier in de studio kom. Ik wil dat het tot bij jou thuis komt. Zoveel liefde. We gaan verder in mijn lijst met Jackie Wilson. Goedemiddag.

0: juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemiddag.
4: De radio.
1: Het is 1 uur.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
6: Nieuws en weer.
7: Het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus uitbrak mag dan toch niet aanmeren op de Canarische eilanden. De Spaanse regering had daar gisteravond mee ingestemd, maar de regionale leider van de Canarische eilanden fluit die beslissing terug. Volgens hem is het risico voor de volksgezondheid nog te onduidelijk. De man eist een spoedbijeenkomst met de Spaanse premier Sanchez. Het virus kostte al aan 3 mensen het leven. Het grondwaterpeil in Vlaanderen blijft zakken. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. April was droger dan normaal en maart ook. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen en in de Kempen is er dringend regen nodig. Omdat de droogste periode nog moet komen, vraagt de Vlaamse Milieumaatschappij om zuinig te zijn met kraan, grond en regenwater. In de eerste dagen van mei viel wel al 3 keer zoveel neerslag als in heel april. Door de staking bij Bpost zal het bedrijf zo'n 15 miljoen euro schade lijden. Dat blijkt uit een voorlopige raming. Personeel legde 5 weken geleden het werk neer uit protest tegen een nieuw uurrooster. Daardoor zien de werknemers hun shift 2 uur opschuiven. De acties waren vooral voelbaar in Brussel en Wallonië. Intussen zijn de gemoederen wat bedaard, maar er is nog altijd geen akkoord. Bonden, directie en bemiddelaars zitten vandaag opnieuw rond de tafel. Diesel wordt morgen opnieuw een beetje goedkoper. Per liter gaat er bijna 1,5 cent af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op €2,23 per liter. Gisteren steeg de benzineprijs naar het hoogste niveau in 4 jaar. De VN-Mensenrechtenraad beoordeelt vandaag of ons land de mensenrechten genoeg respecteert. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot woont de zitting bij. Wellicht zal België slechte punten krijgen voor zijn asielbeleid, omdat heel wat mannen op straat belanden door een tekort aan opvangplaatsen. Daarnaast zal de raad wellicht ook kritiek geven op de overvolle gevangenissen, waardoor meer dan 700 gedetineerden op de grond moeten slapen. Het is bewolkt en regenachtig. De temperatuur ligt in de buurt van 13 graden. Morgen krijgen we droger en zonniger weer. We halen dan een graad of 15.

1 uur op deze woensdagmiddag bij Brenda op de koffie. Je krijgt de jongste van de familie, Little Jimmy Osmond. Blijft toch schattig, hè? Wat zou er daarvan geworden zijn? Dat vroeg ik mij af. Maar we gaan verder met Dion en de Belmans.

0: uit 1967, A Young Girl, op deze woensdagmiddag. En we gaan samen zingen met Rob de Nijs en zijn Mallebabbe. Geniet maar.
1: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor. Met schoenen.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Heel lang geleden werd hier de eerste Paschka gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paschka is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paschka Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
2: Proef ook al onze andere Paschka smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Paschka, voor groot en klein.
4: Hallo, met de rioolkrak.
5: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
4: Een geurtje?
5: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
4: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
5: Oei. Ja, dat is spijtig.
6: Ook problemen met uw riool? De rioolkrak.be of 0800 266 60.
7: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
8: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
9: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 0472 62 0305. Of kijk op ivanpelt.be.
10: Nu bij Immo Ivan Pelt. Residentie De Linde in Zoersel. Dat is een project van 12 toekomstklare woningappartementen. Van 1 tot en met 3 slaapkamers. Residentie De Linde is gebouwd door een bouwheer met meerdere referenties in de regio.
11: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
12: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
13: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè. Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4, en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

ambiance hier in de studio, want mijn John Travolta moest nog zijn pasjes een beetje oefenen. Je kreeg You're the One That I Want. Ja, het mag ook eens leuk zijn. Hè. Het is middag. Goedemiddag. Dit is Laurent.

dat, It's My Party. Dat is het elke werkdag tussen 11 en 2. Maar dit was een nummer van Leslie Gore. En nu ga ik op stap. Ik ga van New York to LA.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet. Radio, zo, go, zo, go.

van Shapiro met haar grootste hit Look Who It Is. Ja, en ik ga eruit met Hot Love van T-Rex. Jij krijgt straks Tim Peters op je bordje en morgen om 11 uur ben ik er weer. Bye bye.

0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemiddag.
3: Radio.
1: Het is 2:00.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.

0: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
1: Weet je wat jij nodig hebt?
0: Een persoonlijke assistent?
1: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
0: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
1: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
0: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
1: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
0: Ik voel de stress al verdwijnen.
1: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
0: Dag stress, tijd om los te laten.
2: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
1: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.

0: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
3: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
5: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.

0: altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemiddag. Het is 3 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: De rel rond de gerechtelijke vervolging van Joodse besnijders laait weer op. Bill White, de Amerikaanse ambassadeur in ons land, reageert woedend nu het parket in Antwerpen beslist twee besnijders, onder wie één Amerikaan, daadwerkelijk voor de rechter te brengen. White schrijft op X dit niet te zullen tolereren. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot heeft de tweet al scherp veroordeeld. Hij wijst erop dat hij de ambassadeur in dezelfde zaak al eerder op de vingers tikte. Bij een grote brand in een varkensstal in Temse in Oost-Vlaanderen zijn alle 3000 biggen omgekomen. Het vuur woedde hevig en zorgde voor erge rookontwikkeling. Volgens de burgemeester is geen asbest vrijgekomen. De brandweer kreeg het vuur intussen onder controle, maar blijft nog nablussen. Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid. Op een 50-tal locaties in heel Duitsland zijn vanmorgen agenten binnengevallen op zoek naar vermoedelijke leden van extreemrechtse jeugdbendes. Toch zijn er voorlopig geen arrestaties gebeurd. De politie viseert een neonazi-netwerk van 36 militanten. De jongste onder hen is 16. De bende zou via sociale media gelijkgezinden ronselen met het doel geweld te plegen tegen onder meer migranten, linkse activisten of mensen uit de LGBTQ-gemeenschap. En de Hongaarse ex-voetballer en Antwerp-icoon Laszlo Fasekas is overleden. Begin jaren 80 maakte de aanvaller in 4 seizoenen 65 doelpunten op de Bosuil. In de jaren 90 was hij er ook coach. Fasekas kwam bovendien 92 keer uit voor zijn land. De man leed al jaren aan de spierziekte ALS. Fasekas was 78. Vanmiddag overwegend droog, maar bewolkt weer. Het kwik komt nergens hoger dan 13 graden. Vanaf vrijdag enkele graden zachter.

Zozo, die wandert er hier zomaar een beetje rond. Het is Dien die Mucci. Het is even over drie geworden. De woensdagse editie van Tim in de Middag. De week is alweer doormidden, zie je. En tot 6 uur vanavond kan ik je gezelschap houden en je van de meeste en de mooiste oldies voorzien. Onderweg de Dave Clark 5, de Bobettes, Elton John. En dit is Lucille Star.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hé, hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarend. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schat ik.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarend, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarend.be. Ribarend, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarend.
3: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in schilden. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
4: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
5: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
6: Zit jij soms ook zo weg te dromen op je terras over een zonnige vakantie? Kom dan maar eens beter langs bij Pieter Mediterranean Tree Corner. Zo heb je de gezelligheid van de zomer altijd vlakbij. In je eigen tuin of op je eigen terras. Olijf, palm of citrusbomen voor elk budget. Pieter Mediterranean Tree Corner. Kijk snel op pmtc.arnoudspieter.be en maak een afspraak 0473 91 51 29 Hoekstraat 36 Brecht.
7: Vanaf nu elke zaterdag geopend.
8: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Richie Valens. Over de man werd natuurlijk ooit een film gemaakt en die kreeg de titel La Bamba. Hè? Dit was die ene hele grote hit van hem uit 1958. Nog eens op Radio Zoo Gold. Straks muziek van de Soulful Dynamics, Shaken Stevens, de Bellamy Brothers. En dit is Mark Robin. What we-

0: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03-312-0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website. www.oris-wuits-tuin.be.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
3: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.

Del Shannon. Exact 65 jaar geleden stond dit op nummer 1 in de Amerikaanse hitlijst in de Billboard Hot 100. Het wordt zo meteen 5 uur hier op Radio Zoo Gold. Nieuws en weer is onderweg. Petula Clark heb ik nog voor je. Louisa Fernandez. En dit is Surf.

0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemiddag.
4: De radio.
1: Het is 4 uur.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
6: Nieuws en weer.
7: De rel rond de gerechtelijke vervolging van Joodse besnijders laait weer op. Bill White, de Amerikaanse ambassadeur in ons land, reageert woedend nu het parket in Antwerpen beslist twee besnijders, onder wie één Amerikaan, daadwerkelijk voor de rechter te brengen. White schrijft op X dit niet te zullen tolereren. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot heeft de tweet al scherp veroordeeld. Hij wijst erop dat hij de ambassadeur in dezelfde zaak al eerder op de vinger stikte. Bij een grote brand in een varkensstal in Temse in Oost-Vlaanderen zijn alle 3000 biggen omgekomen. Het vuur woedde hevig en zorgde voor erge rookontwikkeling. Volgens de burgemeester is geen asbest vrijgekomen. De brandweer kreeg het vuur intussen onder controle, maar blijft nog nablussen. Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid. Op een 50-tal locaties in heel Duitsland zijn vanmorgen agenten binnengevallen op zoek naar vermoedelijke leden van extreemrechtse jeugdbendes. Toch zijn er voorlopig geen arrestaties gebeurd. De politie viseert een neonazi-netwerk van 36 militanten. De jongste onder hen is 16. De bende zou via sociale media gelijkgezinden ronselen met het doel geweld te plegen tegen onder meer migranten, linkse activisten of mensen uit de LGBTQ-gemeenschap. En de Hongaarse ex-voetballer en Antwerp-icoon Laszlo Fasekas is overleden. Begin jaren 80 maakte de aanvaller in 4 seizoenen 65 doelpunten op de Bosuil. In de jaren 90 was hij er ook coach. Fasekas kwam bovendien 92 keer uit voor zijn land. De man leed al jaren aan de spierziekte ALS. Fasekas was 78. Vanmiddag overwegend droog, maar bewolkt weer. Het kwik komt nergens hoger dan 13 graden. Vanaf vrijdag enkele graden zachter.
2: Dit is Radio Zoekhoofd.

Het is vandaag 66 jaar geleden dat hij na de opname van de film G.I. Blues op 6 mei 1960 in Studio B van de Radio Recorder Studio in Hollywood begint aan de opname van 10 nieuwe liedjes voor de film. You're the Devil in Disguise, hoorde je uit 1963. Het was van een beetje later natuurlijk. Welkom in deel 2 van Tim in de Middag op deze woensdagnamiddag. Dit is Rosemary Clooney. Oh.

0: is so delicious. Everybody come capisce how to mambo Italiano. That's nice.
1: Wil je zelf op Radio Zoo Gold een verzoekplaat aanvragen? Surf dan naar onze website zoogold.be en klik door naar verzoekjes. Daar kan je in onze goudmijn je favoriete oldie uitzoeken voor de Zoobox. Die wordt van maandag tot en met donderdagavond uitgezonden van 6 tot 8. En als je dat wil, kan je zelf je eigen boodschap bij je verzoekje inspreken. Kijk dus op zoogold.be, klik door naar verzoekjes en selecteer zelf je plaatje voor onze Zoobox. Van maandag tot en met donderdagavond tussen

Salvatore Adamo uit 1965. Meme sur tes anges, hoort je nog eens hier op jouw favoriete Oldies Radio. Dit is Radio Zoogold. Je hoort onze muziek op FM in Noordoost-Antwerpen, op DAB Plus in heel groot Antwerpen. En overal natuurlijk ook via zoogold.be. Dat is ook onze website. Daar kan je naartoe surfen om wat meer informatie over dit radiostation te vinden. Ook een heleboel podcasts kan je daar beluisteren. Je moet maar eens gaan kijken. En als je ons wil laten weten wat je ervan vindt, dan kan je ons ook altijd bereiken via e-mail studio@zoogold.be. Dit zijn de Whispers en de

The Three Degrees uit 1973. Can't you see what you're doing to me? En dan gaan we terug naar de 60s. Dat is onze specialiteit hier op Radio Zoo Gold. Een nummer 1 hit in Groot-Brittannië voor de Big O. Only the Lonely.

0: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan Gras, Zit, Robot en Bosmaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website. www.oris-wuits-tuin.be.
1: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
2: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.

Birds uit 1964. Een dag als deze in 1964 keurt in ons land het parlement een statuut goed voor gewetensbezwaarden. Dienstplichtigen die om reden van godsdienstige, wijsgerige of morele aard de overtuiging hebben dat ze hun naasten niet mogen doden, kunnen nu aan de minister van Binnenlandse Zaken vragen om vrijgesteld te worden van gewapende militaire dienst en zelfs van iedere militaire dienst. In dat laatste geval duurt hun burgerdienst wel een jaar.

rijtje van drie uit de 60s met aan het begin de Beatles, The Love Affair ertussenin. En dit waren de Blue Diamonds uit Nederland, het Little Ship. En nu de Carpenters. When I...

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Heel lang geleden werd hier de eerste Paschka gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paschka is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paschka Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
2: Proef ook al onze andere Paschka smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Paschka, voor groot en klein.
4: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
5: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
6: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.

Doe vooral nog een beetje door, zegt Chris Montez. Let's Dance was dat uit 62. Dit is Radio Zoo Gold, de grootste oldies uit de 50s, 60s, 70s en meer op FM, DAB+ en op zoogold.be. Je neemt ons overal met je mee in je broekzak, zeg ik altijd, en zo op je smartphone natuurlijk. Dit is Chris Andrews, Pretty Belinda.

mocht er altijd belletje trek gedaan worden. Zij vond dat plezant blijkbaar. Goh ja, dan is de fun er natuurlijk snel af als kind, hè, als ze het plezant beginnen vinden. Ring My Bell, Anita Ward uit 1978 op Radio Zoogold. Nieuws en weer van 5 uur is onderweg. Frans Gal nog en de Pasadena's.

0: de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemiddag. Het is 5 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: De rel rond de gerechtelijke vervolging van Joodse besnijders laait weer op. Bill White, de Amerikaanse ambassadeur in ons land, reageert woedend nu het parket in Antwerpen beslist twee besnijders, onder wie één Amerikaan, daadwerkelijk voor de rechter te brengen. White schrijft op X dit niet te zullen tolereren. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot heeft de tweet al scherp veroordeeld. Hij wijst erop dat hij de ambassadeur in dezelfde zaak al eerder op de vingers tikte. Bij een grote brand in een varkensstal in Temse in Oost-Vlaanderen zijn alle 3000 biggen omgekomen. Het vuur woedde hevig en zorgde voor erge rookontwikkeling. Volgens de burgemeester is geen asbest vrijgekomen. De brandweer kreeg het vuur intussen onder controle, maar blijft nog nablussen. Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid. Op een 50-tal locaties in heel Duitsland zijn vanmorgen agenten binnengevallen op zoek naar vermoedelijke leden van extreemrechtse jeugdbendes. Toch zijn er voorlopig geen arrestaties gebeurd. De politie viseert een neonazi-netwerk van 36 militanten. De jongste onder hen is 16. De bende zou via sociale media gelijkgezinden ronselen met het doel geweld te plegen tegen onder meer migranten, linkse activisten of mensen uit de LGBTQ-gemeenschap. En de Hongaarse ex-voetballer en Antwerp-icoon Laszlo Fasekas is overleden. Begin jaren 80 maakte de aanvaller in 4 seizoenen 65 doelpunten op de Bosuil. In de jaren 90 was hij er ook coach. Fasekas kwam bovendien 92 keer uit voor zijn land. De man leed al jaren aan de spierziekte ALS. Fasekas was 78. Vanmiddag overwegend droog, maar bewolkt weer. Het kwik komt nergens hoger dan 13 graden. Vanaf vrijdag enkele graden zachter.

Bapalula, She's My Baby. Het was Gene Vincent. Welkom in het laatste uurtje van Tim in de Middag. Met nu Melanie. Oeh, ja, wat hebben ze met mijn liedje gedaan, hè? Look what

meeste en de mooiste oldies. Je hoort ze 24 uur per dag hier op Radio Zoogold. Op deze woensdagnamiddag hadden we de Bee Gees net, 1965. En Spiks en Speks. Ja, en donder en bliksem op de achtergrond. Het is vrij toepasselijk. De Ronettes zijn dit, uit 1963. Walking in the Rain. Een hele goede middag op deze woensdagmiddag.

Cliff Richard and the Shadows. Het is 62 jaar geleden precies dat ze op woensdag 6 mei 1964 starten aan een Europese tournee in het Kurhaus in Scheveningen bij onze Noorderburen. Ze doen de dagen daarna nog 2 optredens daar en op 8 mei staan ze in Luik in ons land. Op 22 mei 1964 eindigt de tournee in de Olympia in Parijs.

Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Oris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
2: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
4: Ak, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
5: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat een knap lastig tuin. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
6: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: bomb and my honey, ram-a-lam-a-ding-dong, forever. And when I say dip-di-dip, di-dip, di-dip, you know I mean it from the bottom of my boogity, boogity, boogity shoe.
1: Wie deed dat toch? Who put a bomb in the bumper bumper bum? Het was Barry Mann zelf ook wel een beetje, want hij was ook een begenadigd liedjesschrijver. Schreef er heel wat voor verschillende artiesten. Deze hield hij voor zichzelf in 1961. Het is vandaag 29 jaar geleden dat op 6 mei 1997 de single The World Tonight van Paul McCartney verschijnt. Het is een van de tracks op zijn nieuwe album Flaming Pie, dat op 27 mei 1997 wordt uitgebracht. Het wordt geen heel grote hit, dat album Flaming Pie. Lang niet zo groot als deze natuurlijk, die hij met zijn groep Wings had in 1973. Dit is Band on the Run.

poging van Walter Murphy en zijn Big Apple Band in 1976 om de muziek van Ludwig van Beethoven terug een beetje hip te maken. Het was A Fifth of Beethoven, stond toen in de hitparade. Haalde zelfs de nummer 1 in de Billboard Hot 100. Een dag als deze in 1976 trouwens, 50 jaar geleden, is er een zware aardbeving in de Noord-Italiaanse streek Friuli met een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. De aardbeving kost aan meer dan 1000 mensen het leven en maakt circa 150.000 mensen dakloos. Het zwaarst getroffen is het stadje Gemona del Friuli, dat voor 80% werd verwoest. De aardbeving werd zelfs tot in ons land waargenomen.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Oh, amai, mijn voeten.
3: Van voeten kun je niet veranderen, maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfortschoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem.
4: Sluitingsdagen donderdag en zondag.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.

Chicory Tip uit 1971 en Son of My Father. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze Tim in de Middag. Straks na 6 uur is er de Zoobox. Tot die tijd nog muziek van Leo Sayer en deze van Jean.

0: juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: Juiste tijd.
1: Goedenavond. Het is 6 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: Bij een cyberaanval op het leerplatform Canvas zijn mogelijk gegevens gestolen van duizenden studenten en medewerkers van de VUB en een aantal hogescholen. Diverse onderwijsinstellingen, waaronder de hogescholen Thomas More, Karel de Grote en Artevelde, hebben de hacking bevestigd. Het is onduidelijk of er ook privégegevens gestolen zijn. De instellingen vragen hun studenten extra waakzaam te zijn voor valse mails. Vermoedelijk zit het collectief Shiny Hunters achter de aanval. De rechtbank in Brugge heeft een dertiger uit Iran veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 4 jaar effectief, voor zijn hulp aan mensensmokkel. Vorige herfst was hij in Roeselare opgepakt, terwijl hij op de vlucht was voor de Franse politie. Op het moment van zijn betrapping had de man een rubberboot, een buitenboordmotor en een lading zwemvesten in de wagen. Al dat materiaal was bedoeld om vluchtelingen illegaal naar het Verenigd Koninkrijk te brengen. In het fraudeproces rond Optima Bank gaat nu ook het Openbaar Ministerie in beroep, specifiek voor de luiken rond de bank en de poot rond internationaal vastgoed. Eerder tekende ook Jeroen Piqueur, de veroordeelde ex-topman van Optima, al beroep aan, net als de curatoren van de bank. Piqueur kreeg 2 jaar cel met uitstel en €400.000 boete. De rechter verklaarde ook een vermogen van ruim 4 miljoen verbeurd. Het Hof van Beroep in Gent wil de zaak snel behandelen. In de Vuelta voor vrouwen heeft Lotte Kopecky een dubbelslag geslagen. De heuvelachtige vierde rit eindigde in een groepsspurt. En daarin was ze sneller dan haar Nederlandse ploeggenote Van der Breggen en de Italiaanse Paternoster. Kopecky neemt ook de rode leiderstrui over. Vanavond blijft het bewolkt, maar droog. In de loop van de nacht is een enkele bui mogelijk. Morgen wisselvallig, maar wel met maxima tot 16 graden.
1: Tot 8 uur.

0: avondje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
2: Weet je wat jij nodig hebt?
1: Een persoonlijke assistent?
2: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
1: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
2: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning, zonder stress van koffers pakken.
1: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
2: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
1: Ik voel de stress al verdwijnen.
2: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
1: Dag stress, tijd om los te laten.
3: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
4: Zit jij soms ook zo weg te dromen op je terras over een zonnige vakantie? Kom dan maar eens beter langs bij Pieter Mediterranean Tree Corner. Zo heb je de gezelligheid van de zomer altijd vlakbij. In je eigen tuin of op je eigen terras. Olijf, palm of citrusbomen voor elk budget. Pieter Mediterranean Tree Corner. Kijk snel op pmtc.arnoudspieter.be en maak een afspraak 0473 91 51 29 Hoekstraat 36 Brecht.
5: Vanaf nu elke zaterdag geopend. Radio.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Ah, zie hier, we zijn er.
2: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
1: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Rebarent.
2: Oh?
1: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
2: Echt?
1: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
2: Oh, voor ons geld in te steken.
1: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren. Op lange termijn.
1: Oei.
4: Rebarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of rebarent.be.

0: Kijk op sitefix.be. Geschreven als SAITFIX. Fix het met Sitefix. Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
3: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
4: Dit is Radio Zoo Gold.

0: de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedenavond. Het is 7 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: Bij een cyberaanval op het leerplatform Canvas zijn mogelijk gegevens gestolen van duizenden studenten en medewerkers van de VUB en een aantal hogescholen. Diverse onderwijsinstellingen, waaronder de hogescholen Thomas More, Karel de Grote en Artevelde, hebben de hacking bevestigd. Het is onduidelijk of er ook privégegevens gestolen zijn. De instellingen vragen hun studenten extra waakzaam te zijn voor valse mails. Vermoedelijk zit het collectief Shiny Hunters achter de aanval. De rechtbank in Brugge heeft een dertiger uit Iran veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 4 jaar effectief, voor zijn hulp aan mensensmokkel. Vorige herfst was hij in Roeselare opgepakt, terwijl hij op de vlucht was voor de Franse politie. Op het moment van zijn betrapping had de man een rubberboot, een buitenboordmotor en een lading zwemvesten in de wagen. Al dat materiaal was bedoeld om vluchtelingen illegaal naar het Verenigd Koninkrijk te brengen. In het fraudeproces rond Optima Bank gaat nu ook het Openbaar Ministerie in beroep, specifiek voor de luiken rond de bank en de poot rond internationaal vastgoed. Eerder tekende ook Jeroen Piqueur, de veroordeelde ex-topman van Optima, al beroep aan, net als de curatoren van de bank. Piqueur kreeg 2 jaar cel met uitstel en €400.000 boete. De rechter verklaarde ook een vermogen van ruim 4 miljoen verbeurd. Het Hof van Beroep in Gent wil de zaak snel behandelen. In de Vuelta voor vrouwen heeft Lotte Kopecky een dubbelslag geslagen. De heuvelachtige vierde rit eindigde in een groepsspurt en daarin was ze sneller dan haar Nederlandse ploeggenote Van der Breggen en de Italiaanse Paternoster. Kopecky neemt ook de rode leiderstrui over. Vanavond blijft het bewolkt, maar droog. In de loop van de nacht is een enkele bui mogelijk. Morgen wisselvallig, maar wel met maxima tot 16 graden.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hallo, met Riel Krak.
2: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
1: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
2: Ja, dat zegt de geest ook.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
2: Hé, hey, kijk eens hier.
4: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
2: Dus jij weet wat te doen, hè?
4: Yep, al 47 jaar, schattekind.
2: Wat zeg je?
4: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
2: Een echte vent huurt bij Ribarent.

0: Kijk op sitefix.be. Geschreven als S-A-I-T-F-I-X. Fix het met Sitefix.
1: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
2: Radio Zoekhoofd.

Wil je zelf op Radio Zoogold een verzoekplaat aanvragen? Surf dan naar onze website zoogold.be en klik door naar verzoekjes. Daar kan je in onze goudmijn je favoriete oldie uitzoeken voor de Zoobox. Die wordt van maandag tot en met donderdagavond uitgezonden van 6 tot 8. En als je dat wil, kan je zelf je eigen boodschap bij je verzoekje inspreken. Kijk dus op zoogold.be. Klik door naar verzoekjes en selecteer zelf je plaatje voor onze Zoobox. Van maandag tot en met donderdagavond, de

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
3: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
4: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
5: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 0472 62 0305. Of kijk op ivanpelt.be.
6: Nu bij Immo Yves van Pelt, Residentie De Linde in Zoersel. Dat is een project van 12 toekomstklare woningappartementen. Van 1 tot en met 3 slaapkamers. Residentie De Linde is gebouwd door een bouwheer met meerdere referenties in de regio.
7: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
2: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be.
2: De juiste tijd.
0: Goeie avond.
3: Nou, houd de radio.
0: Het is 8 uur.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Heel lang geleden werd hier de eerste Paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
2: Proef ook al onze andere Paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Paska, voor groot en klein.
4: Men komt van...

Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op Braambessen.

0: Hier, we zijn er.
1: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
1: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
4: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en... Waar is mijn ander sok?
5: Weet je wat jij nodig hebt?
4: Een persoonlijke assistent?
5: Nee, een pauze. Een echte pauze. Bij Privé Sauna de Clou.
4: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
5: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning, zonder stress van koffers pakken.
4: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
5: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
4: Ik voel de stress al verdwijnen.
5: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
4: Dag stress. Tijd om los te laten.
6: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
5: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
7: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.

zit ik diep in jou. Je kunt me niet verlaten. En als een vogel

0: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
1: Hallo, met de rioolkrak.
2: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
1: Een geurtje?
2: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
1: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
2: Oei. Ja, dat is spijtig.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
5: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 0472 62 0305. Of kijk op ivanpelt.be.
6: Nu bij Immo Ivan Pelt, Residentie De Linde in Zoersel. Dat is een project van 12 toekomstklare woningappartementen. Van 1 tot en met 3 slaapkamers. Residentie De Linde is gebouwd door een bouwheer met meerdere referenties in de regio.
7: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be. De juiste tijd. Goeie avond. Radio. Het is 9 uur.
2: Nieuws en weer.
3: In het Vlaams parlement zijn harde woorden gevallen bij het debat over zowel de nieuwe energiemaatregelen als het drinkwaterplan van de Vlaamse regering. Vlaams Belang en PVDA noemen de initiatieven om de energiefactuur betaalbaar te houden schandalig mager. Groen is verontwaardigd over het drinkwaterplan dat onder meer de PFAS-vervuiling moet aanpakken. De partij verwijt de regering de gezondheid van de Vlaamse burger onvoldoende ernstig te nemen. Vorig jaar hebben parketten in ons land opnieuw 14 nepmakelaars gerechtelijk veroordeeld en gedwongen hun activiteit te staken. Via fake websites of valse advertenties op sociale media deden ze zich voor als vastgoedprofessionals, maar geen van hen had de vereiste erkenningen. De veroordelingen leidden in sommige gevallen ook tot geldboetes. Omdat deze vorm van oplichterij toeneemt, liet de beroepsfederatie vorig jaar vele honderden controles uitvoeren. In de VS is miljardair en mediamagnaat Ted Turner overleden. Turner stond ook bekend als weldoener. In 1980 richtte hij tv-zender CNN op, de eerste die wereldwijd de klok rond nieuws uitzond. Turner laat 5 kinderen na en 3 ex-vrouwen, onder wie actrice Jane Fonda. Turner was 87. En op de openingsdag van de Biennale van Venetië, het belangrijkste kunstevenement ter wereld, hebben leden van de feministische strijdgroep Pussy Riot en van Femen uit Oekraïne gedemonstreerd en rookbommen gegooid naar het Russisch paviljoen. Dat moest tijdelijk sluiten. Ze voerden actie omdat de Russen weer deelnemen aan de Biennale, ondanks de oorlog in Oekraïne. België stuurt met de West-Vlaamse Miet Barlop voor het eerst een performance kunstenaar. Het event loopt nog tot 22 november. De nacht is op de meeste plaatsen droog, maar zwaar bewolkt, minimaal tot 11 graden. Daarna een wisselvallige donderdag bij maximaal 16 graden en vooral na de middag kans op een lokale regenbui.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Hey, kijk eens hier.
3: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en party.
2: Dus jij weet wat te doen, hè?
3: Jep, al 47 jaar, schat ik.
2: Wat zeg je?
3: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
2: Een echte vent huurt bij Ribarent.
4: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Soersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Soersel. Dat is de baan tussen Soersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
5: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 0472 62 0305. Of kijk op ivanpelt.be.
6: Nu bij Imo Ivan Pelt, Residentie De Linde in Soersel. Dat is een project van 12 toekomstklare woningappartementen. Van 1 tot en met 3 slaapkamers. Residentie De Linde is gebouwd door een bouwheer met meerdere referenties in de regio.
7: Oh, amai mijn voeten.
8: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Dirks Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirks Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem.
9: Sluitingsdagen donderdag en zondag.
10: Zit jij soms ook zo weg te dromen op je terras over een zonnige vakantie? Kom dan maar eens beter langs bij Pieter Mediterranean Tree Corner. Zo heb je de gezelligheid van de zomer altijd vlakbij, in je eigen tuin of op je eigen terras. Olijf, palm of citrusbomen voor elk budget. Pieter Mediterranean Tree Corner. Kijk snel op pmtc.arnoudspieter.be en maak een afspraak 0473 91 51 29 Hoekstraat 36 Brecht.
6: Vanaf nu elke zaterdag geopend.
11: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
12: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè.
11: Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
2: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Dit is Radio Zoo Gold.

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be. De juiste tijd. Goedenavond. Radio. Het is 10 uur.
2: Nieuws en weer.
3: In het Vlaams parlement zijn harde woorden gevallen bij het debat over zowel de nieuwe energiemaatregelen als het drinkwaterplan van de Vlaamse regering. Vlaams Belang en PvdA noemen de initiatieven om de energiefactuur betaalbaar te houden schandalig mager. Groen is verontwaardigd over het drinkwaterplan dat onder meer de PFAS-vervuiling moet aanpakken. De partij verwijt de regering de gezondheid van de Vlaamse burger onvoldoende ernstig te nemen. Vorig jaar hebben parketten in ons land opnieuw 14 nepmakelaars gerechtelijk veroordeeld en gedwongen hun activiteit te staken. Via fake websites of valse advertenties op sociale media deden ze zich voor als vastgoedprofessionals, maar geen van hen had de vereiste erkenningen. De veroordelingen leidden in sommige gevallen ook tot geldboetes. Omdat deze vorm van oplichterij toeneemt, liet de beroepsfederatie vorig jaar vele honderden controles uitvoeren. In de VS is miljardair en mediamagnaat Ted Turner overleden. Turner stond ook bekend als weldoener. In 1980 richtte hij tv-zender CNN op, de eerste die wereldwijd de klok rond nieuws uitzond. Turner laat 5 kinderen na en 3 ex-vrouwen, onder wie actrice Jane Fonda. Turner was 87. En op de openingsdag van de Biennale van Venetië, het belangrijkste kunstevenement ter wereld, hebben leden van de feministische strijdgroep Pussy Riot en van Femen uit Oekraïne gedemonstreerd en rookbommen gegooid naar het Russisch paviljoen. Dat moest tijdelijk sluiten. Ze voerden actie omdat de Russen weer deelnemen aan de Biennale, ondanks de oorlog in Oekraïne. België stuurt met de West-Vlaamse Miet Warlop voor het eerst een performance kunstenaar. Het event loopt nog tot 22 november. De nacht is op de meeste plaatsen droog, maar zwaar bewolkt, minimaal tot 11 graden. Daarna een wisselvallige donderdag bij maximaal 16 graden en vooral na de middag kans op een lokale regenbui.
1: Dit is Radio Zoo Gold.
4: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
4: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
5: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
6: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497-57-90-49.
7: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be. 0475-81-68-47.

0: Hallo, met Riel Krak?
1: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
0: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
1: Ja, dat zegt de geest ook.
2: Ook problemen met uw riool? Drioolkrak.be of 0800 266 60.

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be. Goeie avond. Het is 11 uur.
1: Radio Zoogold.

0: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
1: Heel lang geleden werd hier de eerste Pascha gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Pascha is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pascha Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
2: Proef ook al onze andere Pascha smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Pascha, voor groot en klein.
4: In het hartje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteur Sigrid.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.

0: like it's a lonely, baby, baby. Well, it's so lonely. It'll be so lonely they could die.
1: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan Gras, Zit, Robot en Bosmaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.

0: Kijk op sitefix.be. Geschreven als S-A-I-T-F-I-X. Fix het met Sitefix.
1: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en... Waar is mijn ander sok?
2: Weet je wat jij nodig hebt?
1: Een persoonlijke assistent?
2: Nee, een pauze. Een echte pauze bij privézaal naar de Clou.
1: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
2: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
1: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
2: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
1: Ik voel de stress al verdwijnen.
2: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekere op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
1: Dag stress, tijd om los te laten.
3: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
4: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire. Radio.

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be. De
2: juiste tijd.
0: Goeienacht.
3: Nog oude radio.
0: Het is middernacht.

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be.
2: Juiste tijd.
0: Goeienacht.
2: Nog oude radio.
0: Het is 1 uur.

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be.
2: De juiste tijd.
0: Goeienacht.
3: Jouw Gouden Radio.
0: Het is 2 uur.